0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: De Brugse Radio.

Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.
1: De Brugse Radio.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse radio VWRO.

Paris op roos. Want in te vele landen spelen de wapens boos. In de roman van het leven is het woord respect geschrapt. Ze zijn op bloed vergieten en moord overgestapt. Smit nou je medemens een blomme en platsen van een bomme. Ons harte is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

gratis app van de Brugse Radio. VBRO 2. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Brugse Radio. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

0: Artiesten uit Brugge of West-Vlaanderen, van vroeger en nu. Ze zijn in onze stad of streek geboren of wonen er.
1: Wa, hop, zin, da, hop, ni, hoorn, da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier rap gedaan, ze zullen wa, hop, zin, da, hop, ni, hoorn, da. Laat dat zere stel en oosle tut, flut. Louis van Ambeveste moest naar de noede zak, naar de controleur van de belasting. De tieners gamateerde rook, rij jongstje uit zijn zak.

niet. En zei hij slecht karakter dat je ziet. Wa, hop, zin, da, hop, ni, gewoon, da. Als dat dier nog langer duurt, wat dat dier afgedoen zien zullen. Wa, hop, zin, da, hop, ni, gewoon, da. Laat dat zere stel onnozelen tut, flut. Zeraar van Flutebeke zat in het moederhuis op wacht, omdat ze Germaine moesten kopen. Je zat om met zijn

bump along. Wa hon zin den hon ni hon den. Als dat dier nog langer duurt tot dat dier afgedozen zullen. Wa hon zin den hon ni hon.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat we hier zijn, één ster dat allemaal, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Baek sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat weer zin. Eerst daar dan allemaal. Maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen. Maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oostrozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
3: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.

0: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
3: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel...
0: Dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en de Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
5: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
6: De komende dagen blijft het zomer. Morgen, dinsdag, wordt zelfs een heel warme dag. Temperaturen kunnen nog hoger oplopen en halen op heel veel plaatsen weer maxima van rond of vooraan de 30 graden. Ook de kust doet vlot mee met ook daar temperaturen die weer een stuk boven de 25 graden uitkomen. De wind is aflandig, oost tot

0: zuidoost, zelfs zuid later op de dag. En die voert hele warme lucht aan tot aan de kust. Veel zon de komende dagen, met geleidelijk aan in de loop van de tweede helft van de week mogelijk een paar wolkjes. Tijdelijk woensdag, donderdag iets minder warm, maar nog altijd zomers. Naar het eind van de week toe zouden de temperaturen zelfs weer geleidelijk weer wat kunnen gaan oplopen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: feest in Brugge met de titelvering van Club Brugge met duizenden supporters op de Brugse markt in de felle zon.
1: De reden waarom dat weer zin, eerst daar dan allemaal, maar die tweede ster!
0: De hulpdiensten hadden opgeroepen om goed te smeren en water mee te brengen, maar omdat sommigen daar al uren stonden, is de brandweer water komen vernevelen om hen te verkoelen. Bij de zware bedrijfsbrand in Toebeke is ook asbest vrijgekomen. Mensen in de buurt moeten binnenblijven en ramen en deuren dicht houden. In Lembeek bij Halle is ook een kunstenfestival stilgelegd. De bezoekers zijn naar huis gestuurd. De kust heeft zijn beste Pinksterweekend in 5 jaar achter de rug. Er waren 450.000 dagtoeristen en er zijn ook meer dan 500.000 overnachtingen geteld. Vorig jaar was er nog een derde minder. In Oostende is het zomerdrukteplan een tijd lang geactiveerd om het verkeer vlotter te laten verlopen. En er was ook politie op het strand, maar nergens liep het uit de hand. De uitbraak van het ebola-virus in Congo is extreem ernstig en complex. Dat zegt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie. De situatie zal mogelijk eerst nog verslechteren voor er verbetering komt, zegt hij. Ook Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat deze variant momenteel moeilijk te bestrijden is en vaccins van de vorige variant nauwelijks helpen. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie gaat deze week zelf naar Congo. Er is nu ook een meisje van 15 opgepakt in Frankrijk nadat daar in Rennes een tiener dood is gevonden. Eerder was er ook een verdachte van 16 opgepakt. Het slachtoffer is een jongetje van 11. Hij lag aan de oevers van een rivier in bosrijk gebied met een natte handdoek strak rond zijn nek. En de Noor Per Hagenes heeft de Antwerpport Epic gewonnen. De renner van Visma Lise Bike sprong in de slotkilometer weg uit een groepje van 9. Dries de Bond was de eerste Belg op een derde plaats. Het blijft zacht met minima rond 16 graden. Daarna een tropische dinsdag, maxima rond 30 graden. In de Kempen zelfs iets meer. Woensdag en donderdag blijven zonnig, maar wel iets minder warm. Een graad of 28. Daarna stijgt de kans op regen of buien.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Allesamen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud that I played for Club Brugge, like I said, in the past. It was an amazing feeling this year, we had the trophy. And I bought my future, we'll see, so very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: Uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weits wil met investering verdere problemen vermijden. Nadat de zware Eligius-klok van de Sint-Salvatorskathedraal eerder al twee keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 94.500 euro, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weits blijft de Sint-Salvatorskathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rieten afschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van twee gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning in Haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot De Haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de drie dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge. Zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal. En dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebben ding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Goedemorgen, het nieuws van 7 en dat hebben we inmiddels ook alweer gehad. Woordje van dank daarvoor aan het adres van onze VBRO Nieuwsdienst. Weer present, uiteraard op deze dinsdagochtend. Ik ben Frederik Thomas, ik neem je mee naar straks 9 uur. Van de redactie mogen we trouwens om het 9:30 morgen nieuws verwachten. Om dan uiteindelijk af te ronden met het 9 uur journaal. En natuurlijk ook weerman Geert Naassens, prominent aanwezig in de show. 2 keer, onder meer met omstreeks 7:45 zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht voor deze dinsdag en vooruitblik naar de volgende dagen van deze week. Ja, en ik zorg natuurlijk ook voor heel veel gezelligheid en sfeer in je radio.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt een nog warmer dag dan de vorige. Dit is voor mij echt ongezien. Niet dat we nog nooit eens een warme dag met 30 graden hebben gehaald in mei, dat zeker wel, maar niet op de schaal waar we het de laatste dagen in zien, met de ene na de andere recorddag die sneuvelt, en niet zomaar eventjes. Het zijn werkelijk onvoorstelbaar hoge waardes die we dag na dag noteren. Ook vandaag extreem warm. Temperaturen kunnen oplopen in de provincie tot 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is voor mij echt totaal buiten elk bekend terrein. Eventueel met aan de kust iets wat tempering in de loop van de dag, omdat de wind daar noord-noordoost is. Dat is nog des te opmerkelijker dat we eigenlijk gewoon met de noordenwind dit soort van temperaturen neerzetten. Daarbij heel veel zon, eigenlijk bijna alleen maar zon, met amper of geen wolken en een zwakke wind die in de loop van de dag misschien aan de kust matig kan worden uit, zoals gezegd, die noord-noordoostelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: VBRO 2.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren waar je maar wil via www.brugseradio.be.
1: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
2: I'm very proud of the club boys, like I say, in the past. It was an amazing feeling this year without the trophy. And about my future we will see, so very early to think about that.
1: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.

Nieuwe single van de Bruggeling Ivan Gilini. Samen met de Liverpoolse, jawel, Beverly Ann. Wat een zangeres, hè? Daystar, de nieuwe productie van Ivan Gilini. Deze week onze Brugse kappen. Goeie dinsdagmorgen.

We krijgen ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mei warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken. En kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer. Iets wat groter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: De VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar het zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud that I played for Club Brugge, like I said in the past. It was an amazing feeling this year. We had the trophy and I bought my future. We will see. So very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.
2: Nieuws uit je regio.
3: Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz wil met investering verdere problemen vermijden. Nadat de zware Eligiusklok van de Sint-Salvatorskathedraal eerder al twee keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 94.500 euro, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weitz blijft de Sint-Salvatorskathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rieten afschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van twee gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning een haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de Haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de drie dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge. Zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de twee kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal. En dat betekent dat er voortaan niet één, maar twee sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de twee sterren erop betalen de fans van blauw-zwart €25. Een sjaal kost €15. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
4: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
3: Axel Lane, André Lugowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be
5: of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
3: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
7: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
6: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
7: Echt?
6: Ja, tuurlijk.
8: Veranda comfort in Torhout.
9: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
8: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
9: Kijk op verandacomfort.com.
3: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

We zijn alweer goed en wel vertrokken met deel 2 van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Een heel goedemorgen, luisteraar. Ik ben Frederik Thomas en ik heb de eer en het genoegen je mee te nemen naar het 9 uur journaal. Dat is dan het eindpunt, zeg maar, van deze dinsdagse VBRO ontbijtshow. Maar geen nood, voor die tijd nog heel veel gezelligheid, heel veel leuke ontbijtradio met weerman Geert Nasens, die natuurlijk alles vertelt over het weer van vandaag. Kort en bondig, nog voor het 8:30 journaal. En dan straks iets uitgebreider natuurlijk tegenaan de laatste rechte lijn van deze VBRO ontbijtshow op de tweede werkdag alweer.

0: Luister digitaal via brugseradio.be, radioplayer.be of onze app.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis-roomsausje en groentebrunoise. Vervolgens suprême van hoevenkipfilet. Estragon-roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
6: Hou van me met heel je hart. Laat ons samen dromen.
4: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
2: Reserveer op 0477 164 802
4: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
7: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
8: Vandaag wordt een nog warmer dag dan de vorige. Dit is voor mij echt ongezien. Niet dat we nog nooit eens een warme dag met 30 graden hebben gehaald in mei, dat zeker wel. Maar niet op de schaal waar we het de laatste dagen in zien, met de ene na de andere recorddag die sneuvelt, en niet zomaar eventjes. Het zijn werkelijk onvoorstelbaar hoge waardes die we dag na dag noteren. Ook vandaag extreem warm. Temperaturen kunnen oplopen in de provincie tot 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is voor mij echt totaal buiten elk bekend terrein. Eventueel met aan de kust iets wat tempering in de loop van de dag, omdat de wind daar noord-noordoost is. Dat is nog des te opmerkelijker dat we eigenlijk gewoon met de noordenwind dit soort van temperaturen neerzetten. Daarbij heel veel zon, eigenlijk bijna

0: Alleen maar zon, met amper of geen wolken en een zwakke wind die in de loop van de dag misschien aan de kust matig kan worden uit, zoals gezegd, die noord-noordoostelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: VS hebben Iran toch opnieuw aangevallen in het zuiden. Nochtans leek een vredesakkoord dichtbij tijdens gesprekken in Qatar. Dat overleg gaat ook verder, zegt Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Hij zegt nog altijd dat de straat van Hormuz op de een of andere manier zal openen. De brandweer, bestuurders van de openbaar vervoer en bewakingsagenten zullen binnenkort bodycams mogen dragen. De federale regering heeft een voorontwerp daarover goedgekeurd. Het zijn allemaal beroepen die de laatste jaren vaker met geweld te maken hebben. Bodycams moeten afschrikkend werken, maar ook achteraf duidelijk maken wie de daders zijn. Er is een aardbeving geweest in het noorden van Chili. De beving had een kracht van 6,9. Het epicentrum lag in de buurt van een stad in een woestijn. Er is voorlopig geen melding van schade of slachtoffers. In Sydney in Australië zijn tientallen drones neergestort in de haven tijdens een droneshow. Niemand raakte gewond, al vielen enkele drones wel net naast enkele arbeiders. De komende shows deze week zijn geannuleerd. Alles samen vielen 90 drones in het water, omdat er plots iets veranderde in de radiofrequenties van de drones. Maar dat zou niet met opzet gebeurd zijn, zegt de organisatie. Christos Tsolis is uitgeroepen tot speler van het afgelopen voetbalseizoen. De Griek van Club Brugge had meer dan een vijfde van de stemmen achter zijn naam, net voor zijn ploegmaat Hans van Aken. Hij is vereerd en trots en het is een trofee voor de hele club, zegt hij.
1: I'm very proud of the Club Brugge, like I said in the past. It was an amazing feeling this year. We had the trophy. And about my future, we will see. So very early to think about that.
0: Tsolis speelde een uitzonderlijk seizoen bij Club Brugge met de titel als bekroning. Mogelijk verlaat die club voor 30 miljoen euro of zelfs meer. De spelers van Club Brugge waren gisteravond op het gala in Antwerpen trouwens ingevlogen met een helikopter. Net daarvoor hadden ze met duizenden supporters gevierd op de markt in Brugge. Ook vandaag zomers warm tot 32 graden. Het blijft de hele week zonnig, morgen wel een paar graden minder heet.

Bussy. Een paar weken geleden tekende hij voor de Brugse Kappen hier bij de VBRO. De Napolitaan Sal da Vinci, winnaar van het prestigieuze San Remo Festival in Italië aan de Bloemenriviera in de maand februari. Bijgevolg op die manier aangeduid als de vertegenwoordiger van Italië op het meest recente Eurovisie Songfestival. Daar eindigden de Italianen, net zoals vorig jaar trouwens, knap vijfde. Sal da Vinci dus met dit liedje Per Sempre Si. En wij gaan alweer naar Geert Naessens. Iets uitgebreider ochtendweerpraatje van deze dinsdag. Het begin van alweer een korte werkweek.

We krijgen ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mei warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken en kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

0: Kenny Scott, en mocht hij erbij geweest zijn de afgelopen dagen op de festiviteiten rond de kampioenstitel van Club Brugge, bijvoorbeeld gisterenavond op de Markt van Brugge, dan zou hij ongetwijfeld gezongen hebben. Wat des me da? Ja, dat was inderdaad wat, hè. Een massa volk gisteren in het hart van Brugge, blauw-zwart gekleurd. De club is kampioen en dat zullen we geweten hebben. De ontbijtshow voor deze dinsdag, die zit er helemaal op.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
2: De Brugse Radio.

Ik ben Frederik Thomas. Vlaanderen investeert 62.000 euro in de restauratie en de beveiliging van de 12e eeuwse Sint-Salvatorskathedraal van Brugge. De oudste kerk van de stad kampt met verschillende onderhoudsproblemen. Onder meer aan buitenschrijnwerk, de torentrap, de luiken en de goten. Daarnaast moeten de kronen van de Sint-Salvator en de Maria-klok dringend extra beveiligd worden om schade of scheuren te voorkomen. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Ben Weitz wil met investering verdere problemen vermijden. Nadat de zware Eligiusklok van de Sint-Salvatorskathedraal eerder al 2 keer scheurde. De totale kostprijs van de werken bedraagt ongeveer 94.500 euro, waarbij de provincie West-Vlaanderen de overige kosten draagt. Vlaanderen investeerde de voorbije 15 jaar al meer dan 4,6 miljoen euro in de Brugse kathedraal. Volgens Ben Weitz blijft de Sint-Salvatorskathedraal een belangrijke erfgoedsite en toeristische trekpleister die behouden moet blijven voor de toekomst. We melden het eerder al, in Brugge is het broedseizoen voor de zwanen volop aan de gang. Het zwanenteam van de stad onder leiding van Heidi de Meijer probeert de dieren dan ook zoveel mogelijk te beschermen, zodat er dit jaar veel zwanenkuikens geboren kunnen worden. Er zijn dit jaar, onder meer aan Stellende, nieuwe oeverzones aangelegd, zodat de zwanen hun nesten niet langer vlakbij afsluitingen of voorbijgangers moeten bouwen. Ook extra rieten afschermingen moeten ervoor zorgen dat de dieren minder stress ervaren, zowel van mensen als van andere zwanen. Vorig jaar werden in Brugge 11 jonge zwanen geboren. Toch blijft de situatie kwetsbaar. Onlangs nog werd een dood kuiken teruggevonden na een periode van koud en nat weer. In Brugge leven momenteel om en bij de 70 zwanen, wat ook het gewenste aantal is. In de gevangenis van Brugge loopt een onderzoek naar het overlijden van 2 gedetineerden, zoals we eerder al melden. De overlijdens werden zondag op Sinxen kort na elkaar vastgesteld. Volgens het gevangeniswezen is er geen verband tussen beide zaken. Zowel het gevangeniswezen als het parket van Brugge benadrukken dat de dossiers los van elkaar staan. Een wetsdokter werd aangesteld om de precieze omstandigheden van de overlijdens te onderzoeken. In afwachting van die resultaten wordt voorlopig geen bijkomende informatie vrijgegeven. In de Astridlaan in Assebroek-Brugge is maandag even voor de middag brand ontstaan aan een haag. De brandweer werd omstreeks 11 uur gealarmeerd dat er in de voortuin van een woning een haag in brand stond. Omdat die dicht tegen de woning staat, werd geen enkel risico genomen. Bij aankomst van de voorpost van brandweer Brugge was de situatie evenwel snel onder controle. Het huis werd gevrijwaard en de schade bleef beperkt tot de haag zelf. De brand ontstond accidenteel. De toeristische sector aan de kust blikt nu al terug op een uitzonderlijk sterk en zomersucces tijdens het verlengde Pinksterweekend. Het kwik steeg aan de waterlijn tot over de 26 graden, wat zorgde voor een massale volksverhuizing richting de zee. Met ruim 450.000 dagjes mensen en maar liefst 525 overnachtingen vormt dit verlengde weekend een uiterst veelbelovende start richting de aankomende zomervakantie. Over de 3 dagen heen noteerden de logies een gemiddelde bezettingsgraad van 85% voor de volledige Vlaamse kust. Tijdens de absolute pieken, de nachten van zaterdag op zondag en van zondag op maandag, steeg de bezetting zelfs tot boven de 90%. En zal het u verbazen, het is bijzonder druk in de fanshop van Club Brugge, zowel aan het stadion als in de Steenstraat in Brugge. De t-shirts met de 2 kampioenssterren erop verkopen als zoete broodjes. Club Brugge behaalde de 20ste landstitel in het voetbal en dat betekent dat er voortaan niet 1, maar 2 sterren op hun shirts mogen prijken. En dat hebbeding willen de echte fans uiteraard zo snel mogelijk in huis halen voor zichzelf. Voor een t-shirt met de 2 sterren erop betalen de fans van blauw-zwart 25 euro. Een sjaal kost 15 euro. Club Brugge shopmanager Judith Beel kan geen exacte verkoopcijfers meegeven. Al gaat de verkoop bijzonder goed, zo zegt ze aan onze redactie. Ze verwacht er de komende dagen nog zo'n 10.000 te zullen verkopen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kuurne, in de Kortrijkse straat, is een woning onbewoonbaar nadat er gisteravond iets voor middernacht een zware brand uitbrak. Het vuur zou er al even aan het smeulen geweest zijn voor de brand werd opgemerkt. Het vuur zou ontstaan zijn in de bergruimte waar een wasmachine en een droogkast stond. Drie bewoners konden tijdig ontkomen, maar twee katten overleefden de brand niet. Het gezin met een tienerzoon werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook inademde. De politie is gisteren namiddag tussen beiden moeten komen bij een vechtpartij op de trein naar Oostende. Rond 4:30 gingen enkele jongeren aan het vechten op de trein. Er zou daarbij een mes boven gehaald zijn. De politie greep in toen de trein halt hield in Brugge. Eén persoon raakte daarbij lichtgewond en moest verzorgd worden. In de Astridlaan in Assebroeke-Brugge heeft Den Haag gisterenmorgen rond 11:00 vuur gevat. Omdat hij te dicht tegen de woning stond, werd er geen risico genomen. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle en kon het huis gevrijwaard worden. Ook de schade bleef beperkt tot Den Haag. Volgens de eerste vaststellingen vatte Den Haag vuur doordat een barbecue te dicht in de buurt stond. In Waregem heeft de politie een minderjarige opgepakt die afgelopen weken meermaals stenen gooide naar voorbijrijdende auto's en dat in de buurt van de brug in de Desselgemse weg. De tiener bekende de feiten. De zaak is nu in handen van het jeugdparket. En de politie onderzoekt de wegsignalisatie langs de Brugseweg in Sint-Jan bij Ieper of die wel correct werd geplaatst. Zaterdagmiddag kwam daar een 78-jarige fietser uit Langemark Poelkapelle zwaar ten val. Hij moest gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Dinner and Music.
4: Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
5: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
4: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.nl.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Uh-huh. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Uh-huh. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
3: Veranda Comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: Oh, slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shop in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
6: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
5: Ah ja?
6: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
5: Mo.
6: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
5: Allee, meen je dat?
6: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
5: Allee.
6: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
5: Yo Fashion, zeg je?
6: Jeps.
5: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
6: Nou waar.
5: Naar Yo Fashion, hé?
6: Voorzicht op de baan, hé, matje.
4: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.
7: Ik heb zo'n wezenlijk zin in jou.
0: Frank Valentino. Michael.
8: We dansen samen tot het ochtendlicht.
0: Sammy Moore.
9: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid te wild.
0: En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
10: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
11: Vandaag wordt een nog warmer dag dan de vorige. Dit is voor mij echt ongezien. Niet dat we nog nooit eens een warme dag met 30 graden hebben gehaald in mei, dat zeker wel. Maar niet op de schaal waar we het de laatste dagen in zien, met de ene na de andere recorddag die sneuvelt. En niet zomaar eventjes. Het zijn werkelijk onvoorstelbaar hoge waardes die we dag na dag noteren. Ook vandaag extreem warm. Temperaturen kunnen oplopen in de provincie tot 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is voor mij echt totaal buiten elk bekend terrein. Eventueel met aan de kust iets wat tempering in de loop van de dag, omdat de wind daar noord-noordoost is. Dat is nog des te opmerkelijker dat we eigenlijk gewoon met de noordenwind dit soort van temperaturen neerzetten. Daarbij heel veel zon, eigenlijk bijna alleen maar zon. Met amper of geen wolken en een zwakke wind die in de loop van de dag misschien aan de kust matig kan worden uit, zoals gezegd, die noord-noordoostelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische

Hoogse Pont, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Dan denk je, zappen, dan lukt het me over Parijs niet meer klappen. Dan die gaat over tijd naar Parijs. Je zit s'avonds op het terrasje, in de vooravond en zo. Op zijn gemak een pintje te drinken, komt er een poepes heten bij hem zitten. En zegt, oh, maar ik heb geen goesten voor koekoek te spelen. Ze zegt, koekoek, wat is dat? Ze zegt, kun je dat niet uitleggen, je moet dat beleven. Allee, ga mee met me, hou. Je laat hem overal en ga mee. Ze komt er op een kamertje. Ze zegt, voor koekoek te spelen, moet je al die kleren afdoen en een dubbele whisky drinken. Kan ik die dubbele whisky gereed maken? Doe geen kleren af. Maakt een dubbele whisky, doet er een slapoeier in. Heeft hem, de ander luistert hem uit. Achter 10 minuten, wang, snurkelen, een zwintje. Je slapt, ik weet niet, achter 2 uur later word je wakker. Je kijkt, die mot is weg en al zijn kleren zijn weg. Je springt uit dat bed op toe aan de venster en je ziet aan het begin van de strote vijf Arabieren afkomen. Je zegt, u, dat is dat, hè. Je vliegt naar de badkamer, hop, zere, zere, met een bad aan toek, een tulband, een mat, een laan rond hem, je loopt naar hem liggen en je suust de appetit voor mee te lopen met die vijf Arabieren. Als ze zo'n stap of 10 gedaan hebben, en die in de nevenstem loopt, kijkt dat zo, hè, naar hem, en zegt in het platbrugs, meneertje, niet ook koekoek gespeeld, zeker, hè.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de rode duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Na, na, na, na. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows.

0: reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.

0: hebt.
1: Willy Lustenhauer met een van zijn vele, vele medleys, potpourri's. Zoals dat dan heet. Diep terug in de tijd gingen we met dit stukje 1960 in de start van onze dinsdagvoormiddag. Het streeknummer, zeg maar. Het stukje, het streepje muziek van bij ons. Wij gaan naar het eerste middagnieuws. En even zozeer van bij ons VBRO's Rudy Meijns straks aan de andere kant van 12. Hij presenteert ons de dinsdagse VBRO Radioclub. Smakelijk!

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Eskone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hé, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiesten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

0: Zo, iedereen wakker, mocht je in slaap zijn gedobbeld. De Papegun.
1: De VBRO Radioclub, van maandag tot vrijdag.
2: Met Rudy Meijns.
0: Een powernap wordt dat genoemd. Zo'n slaapje over de middag kunnen heel wat mensen gebruik van maken. Maar de meesten moeten gewoon door. Hè? Dat is ook bij ons zo. Geen powernap in de radioclub, nee. We hebben uiteraard zoals altijd een gast uitgenodigd. En dat is Erik Marijs. Hij was uitgever van muziekbladen. Hij was zelf ook zanger en journalist. Dus een mannetje van alles, zeg maar. Playa de Haro is hem niet vreemd. Het was de tijd van Mi Amigo. Daarover komt hij straks praten. Hij heeft er een liedje over gemaakt ergens in de jaren 70. Dat is dus voor deze radioclub.

0: voor alle fans, Bruno Mars in deze aflevering van de Radioclub op dinsdag met Risk It All. En we hebben voor andere fans dan weer deze meneer.
1: Goh, maak je niet druk. Kent u die uitdrukking? Maak je niet druk. Het komt allemaal goed. Nou, wat fijn, hè? Ik wens u een hele fijne voortzetting en een aangenaam etensmaal met spekje van de nook. Dank u wel voor de aandacht.
2: Dit is de Radioclub.

0: Vriendinnen en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
1: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek

0: 0479 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag heel erg warme temperaturen. Landinwaarts kan dat kwik oplopen naar een 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is dan de derde dag dat we dat noteren, die 30 graden. Als morgen ook de 25 weer kan gehaald worden, zitten we zelfs in onze provincie op veel plekken landinwaarts regionaal met een hittegolf. Dat is werkelijk in mei nog nooit voorgekomen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Aan zee is die wat meer noord georiënteerd, kan wat zeebries effect opleveren in de loop van de dag. Maar echt afkoelen doet het daar zeker ook al niet bij. We houden zeer hoge maxima en die wind die zorgt amper of helemaal niet voor een afkoelend effect. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

Een jongen van 17 die gisteren was beland in het kanaal van Willebroek is overleden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar dus overleden. Het is nog altijd onduidelijk hoe hij precies in het kanaal is beland. Het parket is een onderzoek gestart. De Israëlische premier Netanyahu kondigt zwaardere aanvallen op Hezbollah aan in Libanon. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins is overleden. Rollins gold als een van de meest invloedrijke saxofonisten in de muziekwereld. Door een speciale ademhalingstechniek kon hij een noot bijzonder lang aanhouden. Hij bracht gedurende zijn leven ruim 60 albums uit. Ook gaf hij duizenden concerten en werkte hij samen met talloze andere wereldberoemde muzikanten, zoals de Rolling Stones en Miles Davis. Sonny Rollins leed al jaren aan een longziekte. Hij is 95 jaar geworden. En rode duivel Romelu Lukaku wil nog doorgaan tot het WK van 2030. Dat zegt hij in een interview in het Nieuwsblad. De voetballer herstelt nog van een heupblessure, maar hij zegt zich weer fitter te voelen en hoge sprintsnelheden te halen. Lukaku noemt het onrealistisch om al mee te spelen in de openingsmatch van de Rode Duivels. Hij werkt stap voor stap aan zijn terugkeer en gelooft dat hij later in het toernooi wel iets kan betekenen. Het is opnieuw zonnig en warm vandaag tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar wel met iets meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meijns.
1: Onze gast vandaag in deze Voor het voetlicht is Erik Marijse. Hij heeft heel wat liedjes gemaakt en ook eentje rond de Spaanse badplaats Playa de Aro. Dat heeft uiteraard alles te maken met de ligging van Radio Mi Amigo, die daar zijn kantoren en studio's had. Is het niet Erik Marijse?
2: Wel, inderdaad. Ik heb dat liedje gemaakt speciaal voor de baas van Playa de Aro. Dat was Sivan Tak.
1: Ja.
2: Ik ben in de jaren 74, 75 verschillende keer naar Playa de Aro geweest. Naar Spanje, om de goedendag te zeggen aan Sylvain. Om een artikel te maken, over te schrijven over Playa de Aro. Ik vond dat natuurlijk zeer interessant.
1: Ja.
2: En op een bepaald moment zegt Sylvain tegen mij, je moet eens een liedje maken over Playa de Aro. Maar ik zeg, Sylvain, ik zing toen niet meer op de maand. Hè. Ja. Dat was in 75. Ik zeg, Sylvain, moet ik nog een liedje maken over Playa de Aro? Zeg, probeer ik eens. Ja. Moet ik het doen? Maar dat dan veel spelen. Ik zeg, mag zien. Dus ik kom terug in Vlaanderen. Ik zeg, mag ik proberen een liedje te maken? Ik zeg, tegen Jas, met een vaste muzikant eigenlijk, die liedjes schrijft. Ik zeg, mag ik iets Spaans melodietje? En ik ben bij schrijven. En inderdaad, dat is gelukt. We hebben dat opgenomen. Ik heb dat toen aan Sylvain laten doen. En hij zegt, fantastisch, we gaan dat doen. We gaan daar dikwijls spelen. Dus dat wij eigenlijk op aangeven van Sylvain Tak dat ik hem ook speciaal voor Playa de Aro. En dat is dan dikwijls gespeeld geweest. En waarschijnlijk ook in de hitparade gestaan.
1: Mm-hmm.
2: We hebben de Spaanse versie opgenomen.
1: Oh ja.
2: Er is een plaat gekomen met de A-kant Nederlandstalig, de B-kant in het Spaans. Ik heb dan in Spanje dat laten vertalen in het Spaans. De titel blijft hetzelfde, Playa de Aro. Mm-hmm.
1: Ja. Voor alle mensen die niet zouden weten wie Sylvain Tak was, dat was de grote baas
2: dat
1: van Radio Mi Amigo.
2: Dat was de man die producer was van de Paul Severs. Dat is een eigen plaatfirma. Je had een eigen studio, een eigen radio. En eerst was hij begonnen in België, is dan moeten vluchten naar Spanje. En daarmee ben ik naar Spanje, hij had de villa in Playa de Aro. Mm-hmm. Ik ben daar bij Abdelkens op bezoek geweest. Dus dat was toen dat natuurlijk zei, je moet eens een plaatje maken voor Playa de Aro. Ja.
1: Hoe was de sfeer daar in Playa de Aro ten tijde van Mi Amigo?
2: Dat was inderdaad zeer fantastisch. Die jongens waren allemaal jonge gasten. Die vonden het natuurlijk formidabel in Spanje kunnen wonen. In Playa de Aro zat er een villaatje waar ze woonden. De studio's waren droog, dus dat was fantastisch. En vooral, er was ook een winkel in Playa de Aro, waar dat al de fans naartoe komen. Dat was alle dagen vol een bak. Hè. Al die Vlamingen kwamen naar Playa de Aro, moesten allemaal naar de studio's komen, moesten allemaal naar de winkel komen, souvenirs meedoen van Playa de Aro. Dat was een fantastische sfeer. En ook die gasten, dat was allemaal bijvoorbeeld Stan Hagen, al dit, dat liep erom. Dat was voor mij dan een leven van die man. Hè.
1: Ja.
2: Dus ik ben er dikwijls op bezoek geweest, interviews gedaan op de radio, die shock.
1: Ja, was de burgemeester van Playa de Aro blij daarmee?
2: Die was zeer gelukkig, want ik was goed bevriend. En ik ben trouwens nog door de burgemeester ereburger geworden van Playa de Aro.
1: Kijk eens aan.
2: Daardoor ontvangen geweest op stadhuis met een heleboel fans. We zijn toen ontvangen geweest op een stadhuis. Ik heb een beeldje gekregen, een klein beeldje zo van Playa de Aro. Ik ben dikwijls door de burgemeester, die had een eigen hotel. Dat er zelfs drie. Ben ik eens een hele week geïnviteerd geweest in Playa de Aro. Op hotel. In zijn eigen hotel. Dat was natuurlijk fantastisch. Hè? Dus ik heb heel veel goede souvenirs. Zelfs Sylvain Tak, die het BMW heeft opgericht. En die ik zeer goed gekend heb. Nadien ook nog in België. Is al gestorven. Hè?
1: Ja.
2: Dus eigenlijk jaren geleden ben ik naar zijn begrafenis geweest. Die ligt nu begraven in Oudenburg. Maar dus het verhaal Playa de Aro is van mij van het begin tot het einde eigenlijk. Zeer goede souvenir. Hè?

Ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mij warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken en kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

Gouden, jaren 70, net één van die fantastische producties, hè? Uit 77 trouwens. Dana en Fairy Tale. Onze sprookjes voor vandaag zijn op. Morgen is het woensdag. Zijn we er midweeks uiteraard ook weer. En komt Koen Krukke vertellen over Pimpelmees, een echt lenteliedje. Dat is dus voor morgen. We gaan eruit met Jermaine Jackson en Piazzadora met When the Rain Begins to Fall. Heel graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.
1: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
2: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
3: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
4: De Brugse Radio.

In Buggenhout in Oost-Vlaanderen zijn verschillende doden gevallen bij een aanrijding tussen een minibus voor schoolverkeer en een trein. Het ongeval gebeurde iets voor 8 uur vanmorgen. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. Infrabel bevestigt dat de slagbomen gesloten waren en de rode lichten brandden toen het busje over de overweg reed. Voorlopig is geen informatie vrijgegeven over de dodelijke slachtoffers. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Ook op de E19 is een zwaar ongeval gebeurd. Bij een kettingbotsing zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen. Dat gebeurde vanmorgen dicht bij de afrit Sint-Job. Een 7-tal voertuigen is op elkaar ingereden. De snelweg richting Antwerpen blijft nog een tijd lang afgesloten voor vaststellingen en opruimwerken. Verkeer vanuit Nederland neemt beste A12. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. De voorbije dagen was een 50.000-tal mensen geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de omwonenden mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht en in het water van de haven. Het publiek stond gelukkig op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Opnieuw zonnig en warm vandaag, tot 31 graden. Ook de volgende dagen nog zomers en droog, maar met net ietsje meer wolken. Het wordt dan nog hoogstens 28 graden.

Ook vandaag weer een heel erg warme dag. We zitten volop onder de invloed van hoge drukgebieden in onze buurt en die houden de warmte vast. Het is werkelijk ongezien hoe mij warmte aan het organiseren is, want we krijgen ook vandaag heel erg warme temperaturen, 2, 3, 34 graden zelfs. En dat betekent dat we op vele plekken, zelfs in onze provincie, 3 tropische dagen reeds noteren. Als we morgen ook 25 halen, dat zit er heel dik in, dan zit het erin om zelfs een regionale hittegolf te produceren. En dat is voor mij werkelijk totaal onverkend terrein. Nu zijn er collega's die de voorbije dagen al zeiden, dit is niet zo abnormaal. Dat is wel degelijk het geval. Dat het één keer of één dag zo warm wordt in mei, dat is inderdaad niet abnormaal. Maar op deze schaal, deze hitte van de voorbije dagen, dat is werkelijk totaal ongezien voor mij. En een teken dat die algemene klimaatopwarming echt verder en verder de grenzen van ons klimaat aan het oprekken is. Ook vandaag dus heel erg warm. Maxima ongeziene terrein met ook aan de kust zelfs 27, 28 graden. Alvorens daar dan in de namiddag een zwak zeebriesje die temperatuur een klein beetje terugzet, maar zeker niet veel. Uiteraard veel zon, zwakke wind erbij uit noord-noordoostelijke richting. Dus dat zijn allemaal elementen die de temperatuur nog verder de hoogte insturen. En ook vanavond weer een heel erg warme zomerse avond met temperaturen die maar heel traag zakken. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken en kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

0: Muziek uit Brugge of Noordwest-Vlaanderen. Artiesten van vroeger en nu.
1: Het klikte meteen, is het niet. En nu zijn we al zoveel jaren samen. Is het niet enig? Alleen maar jij.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assenbroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assenbroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Wel, zeg, zo goed gezien. Omdat de lente eraan komt.
3: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm. In al uw kleuren.
2: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
3: Echt?
2: Ja, tuurlijk.
4: Veranda comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
7: We krijgen vanmiddag heel erg warme temperaturen. Landinwaarts kan dat kwik oplopen naar een 2, 3, 34 graden zelfs. En dat is dan de derde dag dat we dat noteren, die 30 graden. Als morgen ook de 25 weer kan gehaald worden, zitten we zelfs in onze provincie op veel plekken landinwaarts regionaal met een hittegolf. Dat is werkelijk in mei nog nooit voorgekomen. Heel veel zon daarbij uiteraard, met een zwakke wind uit de noordoostelijke richting. Aan zee is die wat meer noord georiënteerd, kan wat zeebries effect opleveren in de loop van de dag. Maar echt afkoelen doet het daar zeker ook al niet bij. We houden zeer hoge maxima. En die wind die zorgt amper of helemaal niet voor een afkoelend effect. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
8: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: In Kuurne, in de Kortrijkse straat, is een woning onbewoonbaar nadat er gisteravond iets voor middernacht een zware brand uitbrak. Het vuur zou er al even aan het smeulen geweest zijn voor de brand werd opgemerkt. Het vuur zou ontstaan zijn in de bergruimte waar een wasmachine en een droogkast stond. 3 bewoners konden tijdig ontkomen, maar 2 katten overleefden de brand niet. Het gezin met een tienerzoon werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook inademde. De politie is gisteren namiddag tussen beiden moeten komen bij een vechtpartij op de trein naar Oostende. Rond 4:30 gingen enkele jongeren aan het vechten op de trein. Er zou daarbij een mes boven gehaald zijn. De politie greep in toen de trein halt hield in Brugge. 1 persoon raakte daarbij lichtgewond en moest verzorgd worden. In de Astridlaan in Assebroeke-Brugge heeft Den Haag gisteren morgen rond 11:00 vuur gevat. Omdat hij te dicht tegen de woning stond, werd er geen risico genomen. Gelukkig had de brandweer het vuur snel onder controle en kon het huis gevrijwaard worden. Ook de schade bleef beperkt tot Den Haag. Volgens de eerste vaststellingen vatte Den Haag vuur doordat een barbecue te dicht in de buurt stond. In Waregem heeft de politie een minderjarige opgepakt die afgelopen weken meermaals stenen gooide naar voorbijrijdende auto's en dat in de buurt van de brug in de Desselgemse weg. De tiener bekende de feiten. De zaak is nu in handen van het jeugdparket. En de politie onderzoekt de wegsignalisatie langs de Brugse weg in Sint-Jan bij Ieper of die wel correct werd geplaatst. Zaterdagmiddag kwam daar een 78-jarige fietser uit Langemark Poelkapelle zwaar ten val. Hij moest gereanimeerd worden en werd daarna in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.
3: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Evangelini is back, voor zover hij ooit weg geweest is. Maar nu hij straks de kaap van de 80 nadert, of tenminste dat is hij aan het doen, maar de kaap neemt van die magische 80, lijkt hij bedrijviger dan ooit te zijn. De ene productie na de andere componeert hij uiteraard gekende instrumentale muziek van Evangelini, zijn handelsmerk, maar dit keer met een fantastische zangeres erbij uit Liverpool dan nog wel, Beverly, en met Evangelini die voor de muziek zorgt uiteraard. Daystar, deze single is deze week onze Brugse kappen hier bij de VBRO.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salons ter Velde aan de Eernegemse Straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
1: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Lane, André Lukowski. Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb het echt gehad, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion. En Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: En Skoene Merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor middag ook open. Ik zeg wel, vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
0: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
6: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
5: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
5: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang. Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01. Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
0: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
3: Reserveer op 0477 164 802
0: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
4: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
5: Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. De 20 graden, die zal pas heel laat bereikt worden. En dan nog tegen de ochtend, zelfs in stedelijke gebieden, houden we mogelijk dit soort van waarden vast. Waarden die je normaal gezien midzomer noteert, vallen nu gewoon ergens in de lente. Verder naar de ochtend toe dan een afkoeling landelijk naar een graad of 13, 14, 15. Zwakke wind erbij die grotendeels wegvalt. Misschien dat er wat nevel opduikt, hoewel de lucht eigenlijk zelfs daarvoor te droog is. Dus weinig of geen vocht in de atmosfeer met hele hoge minima. Morgen draait de wind dan naar een noordelijke richting en voert geleidelijk aan wat minder warme lucht aan. De meest extreem hoge waardes die gaan er dan toch geleidelijk aan weer een beetje uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
6: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

maandag tot vrijdag. De WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow. Maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws. Het weerbericht voor de regio. En vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de WBRO.

het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

De vooruitzichten voor de komende dagen blijven zomers. Temperaturen hebben de neiging om geleidelijk aan iets te gaan zakken, maar het gaat traag. We houden toch echt wel vrij hoge temperaturen vast. Later in de week kan die temperatuur een beetje zakken. Vooral woensdag, donderdag lijkt iets minder extreem warm te worden. Maar toch, ook op woensdag halen we nog wel gemakkelijk een 25 graden. Donderdag, vrijdag lijkt het zelfs weer iets warmer te kunnen worden. In het weekend neemt de kans op een bui geleidelijk aan toe. Maar veel zal dat voorlopig niet voorstellen. De warmte blijft erin zitten. De meest extreme waarden die gaan er wel uit. Maar we houden zomerse waarden vast. Dus het blijft voorlopig toch nog altijd erg warm. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout in de provincie Antwerpen is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke-Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. Club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb het echt hard, vindt, echt waar.
4: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Es gewoon maar in. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat, hè?
4: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral geleningen.
3: Allee.
4: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Yo Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
4: Nou waar.
3: Nou, Yo Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
6: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
6: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
1: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
2: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
0: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. 20 graden, die zal pas heel laat bereikt worden. En dan nog tegen de ochtend, zelfs in stedelijke gebieden, houden we mogelijk dit soort van waarden vast. Waarden die je normaal gezien midzomer noteert, vallen nu gewoon ergens in de lente. Verder, naar de ochtend toe dan een afkoeling, landelijk, naar een graad of 13, 14, 15. Zwakke wind erbij die grotendeels wegvalt. Misschien dat er wat nevel opduikt, hoewel de lucht eigenlijk zelfs daarvoor te droog is. Dus weinig of geen vocht in de atmosfeer met hele hoge minima. Morgen draait de wind dan naar een noordelijke richting en voert geleidelijk aan wat minder warme lucht aan. De meest extreem hoge waardes die gaan er dan toch geleidelijk aan weer een beetje uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

In het onderzoek naar het geweld van zondag op de kustram in Den Haan zijn twee nieuwe verdachten opgepakt. Het gaat om twee jonge mannen van 19. Gisteren werd al een 18-jarige gearresteerd. Ze worden alle drie voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Naar een vierde verdachte wordt nog gezocht. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. Een groepje jongeren zat eergisteren zonder ticket op de tram en controleurs wilden hen een boete geven. De situatie escaleerde tot een vechtpartij. Er is vanmorgen nog een dodelijk ongeval gebeurd naast de ongevallen aan een overweg in Buggenhout en de kettingbotsing op de E19. In Lokeren is een fietser overleden, ook op een spooroverweg. De fietser werd daar aangereden door een tractor. In Turnhout, in de provincie Antwerpen, is ingebroken in een goudwisselkantoor. De daders konden 4 grote kluizen openslijpen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is meegenomen. De schade aan het kantoor is groot. De politie doet vaststellingen ter plaatse, het onderzoek loopt. Vandaag is de warmste 26 mei ooit gemeten. Het record van 29 graden is verbroken. Dat dateerde van 1985. Warmterecords komen steeds vaker voor. Zo breken we deze eeuw gemiddeld 9 keer vaker warmterecords dan koude records. Het is dus een tropisch warme dag met temperaturen tot 32 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het helder en droog bij minstens 16 graden. Morgen wat meer wolken en tot 26 graden. Donderdag opnieuw volop zon bij maximaal 28 graden. Vanaf vrijdag kans op onweer.

Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken en kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer iets wat groter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij hij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke-Heist opnieuw volledig in het teken van de Zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De Zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke-Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.
3: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Echt?
3: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
2: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
2: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
7: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

0: VPRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Lebbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston. Frank Valentino. Michael. Sammy Moore. En ook nog Perry Zuidam. Inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. De 20 graden, die zal pas heel laat bereikt worden. En dan nog tegen de ochtend, zelfs in stedelijke gebieden, houden we mogelijk dit soort van waarden vast. Waarden die je normaal gezien midzomer noteert, vallen nu gewoon ergens in de lente. Verder, naar de ochtend toe dan een afkoeling landelijk naar een graad of 13, 14, 15. Zwakke wind erbij die grotendeels wegvalt. Misschien dat er wat nevel opduikt, hoewel de lucht eigenlijk zelfs daarvoor te droog is. Dus weinig of geen vocht in de atmosfeer met hele hoge minima. Morgen draait de wind dan naar een noordelijke richting en voert geleidelijk aan wat minder warme lucht aan. De meest extreem hoge waardes die gaan er dan toch geleidelijk aan weer een beetje uit. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van de vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australier Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.

Vanavond en vannacht koelt het heel langzaam af. Heel langzaam, want nog tot laat in de avond noteren we hoge temperaturen. Tegen de ochtend zitten we daarbij dan nog aan minima van een 13, 14, 15 graden landelijk. In stedelijke gebieden kan dat zelfs heel wat meer zijn. Morgen een geleidelijk minder warme toestand. De wind wordt noord, voert minder warme lucht aan, maar toch halen we nog gemakkelijk een 25 graden. En ook donderdag en vrijdag iets wat minder extreem, maar toch nog altijd maxima van diep in de 20 graden. Naar het weekend toe zouden er geleidelijk weer wat wolkenvelden kunnen opduiken. En kan die temperatuur nog altijd zomers zijn, maar de kans op een bui, een regen of onweersbui, wordt dan toch stilletjes aan weer. Iets wat groter.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. De stad Brugge lanceert het Brugs Burgerpanel. Dat moet inwoners op een vaste en toegankelijke manier meer betrekken bij het beleid en het leven in de stad. Nu is er vaak kritiek dat dat te weinig gebeurt. Via het online platform BePact kunnen Bruggelingen zich inschrijven om regelmatig deel te nemen aan korte bevragingen over thema's zoals mobiliteit, groen, buurtvoorzieningen en stadsprojecten. Deelnemers vullen enkele basisgegevens in, zoals leeftijd en gezinssituatie, zodat de stad een brede en representatieve groep kan samenstellen. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt en de stad Brugge krijgt enkel gebundelde resultaten en trends te zien. Volgens burgemeester Dirk de Vouw wil Brugge met het burgerpanel beter begrijpen wat inwoners denken, voelen en ervaren, om die inzichten ook effectief mee te nemen in het beleid en de dienstverlening. De 36-jarige man uit Brugge moest dinsdag voor de correctionele rechtbank verschijnen voor een steekpartij aan zijn woning in de Waalse Straat. De feiten speelden zich af in oktober 2024. De man die speciaal vanuit de Verenigde Staten van Amerika naar België kwam voor het proces, wordt vervolgd voor poging tot doodslag, nadat hij een 31-jarige man met een mes in de buik en arm zou hebben gestoken. Volgens het slachtoffer wilde hij enkel achtergelaten spullen komen ophalen. Maar volgens de verdediging ging het om een dreigende confrontatie met zware criminelen. De beklaagde had op dat moment een relatie met de ex-partner van het slachtoffer en verklaarde dat hij al langer bedreigd werd. Na de feiten kreeg hij naar eigen zeggen af te rekenen met intimidatie, waaronder bedreigingen met een revolver en een brandstichting aan zijn woning, waarbij hij ternauwernood gered werd door de brandweer. Brugse parket vraagt 40 maanden celstraf voor poging tot doodslag, al kan een straf met uitstel overwogen worden. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettige zelfverdediging. Het vonnis volgt op 23 juni. Van woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober staat Knokke Heist opnieuw volledig in het teken van de zoete Grand Prix Car Week. De organisatie kiest dit jaar bewust voor een vernieuwde aanpak met extra spreiding van activiteiten, een uitgebreid mobiliteitsplan en bijkomende veiligheidsmaatregelen. Daarmee willen de organisatoren het comfort verhogen voor inwoners, tweede verblijvers en bezoekers. De zoete Grand Prix is de voorbije jaren uitgegroeid tot een vaste waarde op de evenementenkalender van Knokke Heist. Ze trekt jaarlijks vele autoliefhebbers uit heel Vlaanderen naar de kustgemeente. Om de bezoekerservaring verder te verbeteren, worden de activiteiten dit jaar verspreid over 4 verschillende locaties. Die spreiding moet zorgen voor een vlottere doorstroming van bezoekers en minder drukte op 1 centrale plek, zodat zowel deelnemers als bewoners comfortabel van het evenement kunnen genieten. En tot slot nog een laatste feestje. De titelviering voor Club Brugge op Pinkstermaandag werd bijgewoond door zo'n 15.000 fans, zoals we eerder al melden. Die verwelkomden de blauw-zwarte kampioen tijdens een grote show op de markt. De club mocht de 20e landstitel vieren en dus mocht het ook wat meer kosten. Stadionomroeper Robin Keijaard en televisiefiguur en clubsupporter Rick Verheijen zorgden voor de ambiance op de markt. Toen de clubspelers in een open bus de centrumstraten van Brugge inreden, werden ze als helden onthaald. Het voetbalseizoen in ons land zit er nu zo goed als op. Enkel AA Gent en Racing Genk maken onder elkaar nog uit wie het laatste Europees ticket krijgt. Daarna focussen de voetballiefhebbers zich ongetwijfeld op het aankomende wereldkampioenschap in de maand juni.
3: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv- en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band-wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.
1: Wel, zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda-comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.
0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 9 juni in Salon Stervelde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans, met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel.
5: Jij, jij alleen, mijn rots in de branding.
0: Axel Leen, André Lugowski, Kurt Krabbe en ook nog Michael Heaven. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
6: Het is voor buste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
6: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
7: De Brugse Radio.

Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Het zware treinongeval aan een overweg in Buggenhout vanmorgen blijft nazinderen. Bij de botsing tussen een trein en een minibus van een lokale school uit het buitengewoon onderwijs kwamen twee leerlingen, een jonge begeleidster en de buschauffeur om. De vijf andere kinderen aan boord zijn zwaar gewond. De bus werd weggecatapulteerd en belandde op de oprit van een huis. Op het moment van de inslag reed de trein 90 km per uur. De machinist vertraagde al omdat er een station naderde en trok nog aan de noodrem, maar kon de klap niet vermijden. Het parket van Oost-Vlaanderen, dat de oorzaak van de aanrijding onderzoekt, meldt dat de treinbestuurder niet onder invloed was en dat de overleden buschauffeur een blanco strafblad had. Een autopsie op zijn lichaam moet meer duidelijkheid brengen. Uit binnen- en buitenland komen intussen steunbetuigingen bij het drama. Onder andere van De Vorst, de premier en Europees Commissievoorzitter von der Leyen. Vlaams minister-president Diependalen en onderwijsminister Demir hebben de getroffen school vanmiddag al bezocht. Zowel de school, de gemeente Buggenhout als de provincie Oost-Vlaanderen openen vanaf morgen een rouwregister. In Duitsland is een voortvluchtige pyromane opgepakt die in ons land veroordeeld is voor 6 feiten van opzettelijke brandstichting. De vrouw van 29 stak 2 jaar geleden onder andere een psychiatrisch ziekenhuis in Mortsel en een woning in Antwerpen in brand. Bij haar veroordeling in februari was de vrouw al gevlucht. Ons land vraagt haar overlevering. De Deen Jonas Vingegaard blijft de heer en meester in de Giro. In rit 16, met aankomst in het Hooggebergte in Zwitserland, pakte hij met overmacht zijn 4e etappezege. De Oostenrijker Gall en de Australiër Hindley finishten een dikke minuut later als 2e en 3e. Vingegaard vergroot uiteraard ook zijn voorsprong nog in het klassement. Een warme avond en nacht in het verschiet. De temperaturen dalen dan naar 15 graden in de Ardennen en 18 in de rest van het land. Morgen opnieuw 28 graden. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
3: op 050 44 30 60
2: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

VPRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett and the Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Altijd schone muziek.

0: Wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: VBRO 2. De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelaren, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Ninove, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda-comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: De Brugse Radio.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelare, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer drugsschulden had bij de beklaagden. Enkele afdelingen van Vlaams Belang in West-Vlaanderen eisten strenge straffen tegen de 4 jongeren die zondagavond na een ticketcontrole voor zwaar geweld zorgden op de kusttram in De Haan. Het viertal, jonge allochtonen uit Brussel en Nienhoven, takelden enkele controleurs van de lijn, de tramchauffeur en 2 agenten stevig toe. 1 controleur liep een neusbreuk op. Vlaams Belang zegt een patroon te zien in dergelijke incidenten en wil dat de geweldplegers er deze keer niet licht van afkomen. 3 van de heethoofden zijn opgepakt en verschijnen nog voor de onderzoeksrechter. Bij een aantal vestigingen van hotelketen Van der Valk in ons land zijn een dozijn huiszoekingen uitgevoerd. Het gaat om de hotels in de regio Luik. 5 mensen zijn aangehouden. Het onderzoek heeft te maken met zwartwerk, sociale fraude en mogelijke mensenhandel bij een toeleverancier van de groep. Het zou vooral gaan om schoonmaakpersoneel. De keten benadrukt dat ze zelf niet het doelwit is van het onderzoek. De nacht is zwoel, niet frisser dan 18 graden. Enkel in het zuiden van het land gaat het kwik naar 13 graden. Daarna opnieuw een dag vol zon, maximaal tot 28 graden.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60.

0: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokket en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar. Cambrelin, ramen en deuren. Café Normandie bij Sandra. Aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters. Bartam.be. Reinigen en herstellingen van dakgoten. En de Brugse Radio VBRO.
1: De Brugse Radio.

0: 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me, come prima più di prima tamerò, una lacrima sul viso pregherò, azzurro quando volare che sarà,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Kijk op www.brugseradio.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, regionale berichten en de playlist van VBRO 2, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, gisteren en eergisteren zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.brugseradio.be.

ocean of the

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De overweg in Buggenhout, waar dinsdagmorgen vroeg 4 doden vielen bij een zware botsing tussen een trein en een schoolbus, heeft de reputatie vooral in de ochtendspits druk en gevaarlijk te zijn. Onder treinbestuurders staat de plek bekend als risicoplaats en sommigen drongen er al op aan de overweg te sluiten. Uit de eerste vaststellingen bleek dat de bus de sporen nog overstak toen de slagbomen al naar beneden waren. Volgens insiders gebeurt dat aan de overweg in kwestie heel vaak, omdat de slagbomen er lang dicht blijven en mensen er door die lange duur nog gauw proberen tussenglippen. De omgeving van de overweg zou tegen de ochtend vrijgegeven worden, maar treinverkeer kan nog hinder ondervinden. Het slachtoffer van de schietpartij maandagochtend in Diksmuiden in West-Vlaanderen is buiten levensgevaar. De man van 31 is beschoten in zijn huis boven het voormalige stationsgebouw. Van de 6 personen die kort na het incident zijn opgepakt, moeten er 5 voor de onderzoeksrechter komen. De vermoedelijke schutter, een man van 24 uit Koekelare, op verdenking van poging tot moord. Uit verklaringen zou blijken dat het slachtoffer